Yes. You guys nog steeds naar Funky Nassau. Radio Salto. Reggie Rek. Jammer Sisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ahara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie Rek. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go.

Yes, yes, Funky Nasa. Wij zijn hier met Jammer Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.

0: Ясної води, бачу палія Діметри, ті горш заняпади пустині, черги залізних машин, смуродних дурманять повітря, прагно алкають яни чорною кров праматочки Реї, зміст промянів златоносних, вся щодрага Феба. Мабуть, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
1: Вось пестрала залатая мая, імчыну віром з падарожным, марна блукае ў яго лясах, адарваўшыся ад ясна звінішай цецівы, рэхам уморышы струнам касмічным ліры каханага брата. Ты не сустрэні яна на шляху раўнабітнага сэрца дзікага звера. Там, дзе гулі прамяням недаступны буйныя
2: метры. I hope that imperialism will finally end when Putin loses the war and the Ukraine is free forever.
3: Ich wünsche mir, dass es in Zukunft keine Kriege mehr gibt.
4: Esto no se va a arreglar. No ahora. No como quisiera.
5: De toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. Ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
6: My dream for the future of humankind would be that we would go back a few steps of being humans, but like not that we wouldn't use our technology and like our knowledge, but that we would be more incorporated to the nature and like incorporate nature into cities more, so that we would start to live more united with nature again and like not push it out, but try to create a world where we could like coexist together. So also our children and like us as humankind can be animals again.
7: Warum heißt Zukunftsmusik Zukunftsmusik? Weil kreatives, zukünftiges Denken oft etwas Kompositorisches hat, etwas Musikalisches. Vor allem, wenn es gelingen soll, wenn es eine nachhaltige Wirkung haben soll, weil die Schwingungen der Zukunft, die wir uns vorstellen, eben eine musikalische Kraft haben können. Deshalb wünsche ich mir, dass alle Klänge der Zukunftsmusik in Zukunft Wirklichkeit werden.
8: Zukunft hat sich verändert. Diese pessimistische Zukunft lähmt. Und Zuversicht, optimistischer Zukunftsblick, lässt uns Sachen ändern. Die Zukunft muss sich verändern.
9: Maybe from hyper-reality to hyper-presence.
10: With the global challenges and conflicts we intensify in the Middle East, along with economic, political, and geopolitical problems, the future is always going to be bright.
11: Today, I'm afraid of water.
12: Beh, non posso
13: I think that the
12: parlare,
13: future
12: credo, di un
13: is
12: futuro in generale,
13: extremely exciting.
12: Di quello che vorrei.
13: I'm very much looking forward to the future
12: perché
13: and all the
12: penso al futuro, penso
13: events that may or may not happen
12: through
13: my life. However, I don't actually try to envision the future too much. I always say to myself, if I think about the future,
12: Persone con una storia diversa, sì. I'm going to go to the next one.
9: Something good will definitely happen.
11: The only alternative is to create them ourselves.